Ik ga zonder liefde, warme liefde. Waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde. Wind, de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand door mijn land. Mijn platteland, mijn vlam.

Er was eens een arm kind en had geen vader en geen moeder. Was alles dood. En was er niemand, niemand meer op de wereld. Alles dood. En het is weggegaan en heeft gehuild, dag en nacht. En omdat er op aarde niemand meer was, wou het naar de hemel en de maan keek het zo vriendelijk aan. En toen het eindelijk bij de maan kwam, was het een stuk verrot hout. En toen is het naar de zon gegaan. En toen het bij de zon kwam, was de zon een geweldig tof gloeiende globe die niet meer onderging. De zon hing onbewegelijk boven de horizon. Af en toe doofde ze even en keerde de sombere gloed weer terug. En van de maan was geen spoor meer te ontdekken. En toen het weer naar de aarde wou, was de aarde leeg en stil. En was het helemaal alleen, afgezien van het levenloze geluid van de wind. Was de wereld verstild. Alle geluiden van de mens, het blaten van schapen, krijsen van meeuwen, het gegons van insecten. Het geruis dat de achtergrond van het leven vormt, dat alles was voorbij.